0: creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Generaties aan goede muziek.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's tellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

De Ochtend van Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bij Aluminium Duffel aan de Stokletlaan is afgelopen zaterdag een tijd lang ontruimd na een lek. Niemand raakte gewond. Rond 15 uur lekte er waterstoffluoride uit een pomp in een lokaal aan de kant van de Walemstraat. Dat is een giftige en bijtende stof. Ze kan gevaarlijk zijn voor ogen, huid en luchtwegen. De brandweer ging het lokaal binnen met speciale pakken en ademlucht. De pomp werd stilgelegd. Daarna stopte het lek. De brandweer maakte alles schoon. Na de interventie kon het personeel weer aan het werk. Een gespecialiseerd bedrijf herstelt de pomp.
4: Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven is vrijdag een jonge arbeider omgekomen. Hij werd rond 2 uur op het bedrijfsterrein aangereden door een heftruck. De man was te voet op weg naar zijn werkplek in een labo. Hij zou op een aangeduide strook hebben gelopen. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De arbeidsauditeur onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Voor familie en collega's is slachtofferhulp geregeld. Volgens Evonik is dit het eerste dodelijke ongeval op de locatie in zeker 27 jaar.
5: Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's stellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detective Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's tellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden meebekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda. Van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Bij Aluminium Duffel aan de Stokletlaan is afgelopen zaterdag een tijd lang ontruimd na een lek. Niemand raakte gewond. Rond 15 uur lekte er waterstoffluoride uit een pomp in een lokaal aan de kant van de Walemstraat. Dat is een giftige en bijtende stof. Ze kan gevaarlijk zijn voor ogen, huid en luchtwegen. De brandweer ging het lokaal binnen met speciale pakken en ademlucht. De pomp werd stilgelegd. Daarna stopte het lek. De brandweer maakte alles schoon. Na de interventie kon het personeel weer aan het werk. Een gespecialiseerd bedrijf herstelt de pomp. Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven is vrijdag een jonge arbeider omgekomen. Hij werd rond 2 uur op het bedrijfsterrein aangereden door een heftruck. De man was te voet op weg naar zijn werkplek in een labo. Hij zou op een aangeduide strook hebben gelopen. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De arbeidsauditeur onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Voor familie en collega's is slachtofferhulp geregeld. Volgens Evonik is dit het eerste dodelijke ongeval op de locatie in zeker 27 jaar. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen en welkom voor een nieuwe aflevering van Zondagmorgen zonder zorgen hier bij Regio Radio Zuidrand via 105.1 in de Zuidrand van Antwerpen en 106.5 in de Rubbelstreek, maar uiteraard ook voor een heel stuk van de provincie Antwerpen. En daarvoor moet je luisteren naar DAB+, uiteraard. We hebben begonnen met Another Futuring 54, Ultra met Talk To You. En uiteraard zitten we vandaag op zondag 7 juni alweer een stukje dichter naar de zomermaanden toe, hè, juli en augustus. Als al de schoolgaande jeugd mij dit niet in dank aannemen, neem ik aan, want zij zitten uiteraard volledig in de blokperiode. In deel nummer 1 van deze zondagmorgen zonder zorgen vandaag kan je genieten van muziek van Wham met Freedom. Ja, het is weekend, dan voelen we ons allemaal een beetje vrij. We hebben Annemarie bij met Perfect To Me. Aaron Blommaert komt voorbij met zijn DNA. En straks ook de Jacksons met Blame It on the Boogie. Maar we beginnen met Good Old UB40. Dit heet The Kingston Town.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

En net nog de Jackson 5 met Blame It on the Boogie. Goede oude platen uit de jaren 70 en 80. Je komt ze gewoontegetrouw hier tegen bij Regio Radio Zuidrand. Daartussen hadden we ook nog Rob de Leeuw met een stukje over de agenda en de familiedag in de gemeente Duffelt. Dat is voor volgend weekend. En dit was Aaron Blommaert. Aaron Blommaert, dat is uiteraard de Belgische acteur en zanger en een presentator. Hij is wel bekend als liedzanger van de band Bobby en als Raven, de verloren zoon van Lars de Wulf. In familie, dat weet je wel. En in 2023 won deze Aaron Blommaert ook het derde seizoen van The Masked Singer. En hij deed dat als tovenaar. Aaron Blommaert met de nieuwe en die heet DNA. Nog eens terug de tijd in, dat doen we met Anne-Marie. Dit heet Perfect To Be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

Dat waren Mark Owen, Hort Donalds en Gary Bardo. En uiteraard als oudleden Jason Orange en Robbie Williams. En die laatste zal je als beste kennen. Dat was Stay Dead met Shine. Daarvoor nog Harry Styles met The American Girls. En we draaiden ook nog een plaat van Wham. En dat heette Freedom. We zijn vandaag 7 juni. Dat betekent dat we de 158ste dag zijn van dit jaar. En dat er nog 207 volgen tot het einde van dit jaar. En dat ziet er wel weer met onze voeten onder tafel met kerst en nieuwjaar uiteraard. En als we weten dat we vandaag 7 juni zijn en je zou jarig zijn, dan ben je jarig samen met Sven Ornelis, de Belgische radiopresentator. Dan ben je samen jarig met Prince, de Amerikaanse zanger, componist en muzikant, maar ook danser. Die is uiteraard al overleden in 2016. Je bent samenjarig met Urbanus, de Belgische komiek, maar ook samenjarig met Tom Jones, de Britse zanger uit Wales. En daar gaan we dan nog eens deze plaat van draaien. Dit heet Delilah.

Je kent deze meneer vooral van zijn drink rode wijn, maar we draaiden van hem Maria Magdalena. We hadden het over Joe Harris. Daarvoor nog Gigi D'Agostino met L'amour toujours. We gaan het hebben over de Eiffeltoren, die uiteraard nog altijd in Parijs staat. Hoe hoog de Eiffeltoren is, hangt af onder meer van de temperatuur in de lucht. Dat komt omdat het materiaal waarvan de Eiffeltoren in gemaakt is, dat is smeedijzer, uitzet als de temperatuur hoger wordt. Daardoor is de toren in de zomer wel eens een beetje hoger dan in de winter. Dat kan zelfs tot 15 centimeter schelen, stel je voor. De Eiffeltoren is in totaal trouwens 317 meter hoog. Daarom gaan we nog maar eens een plaat draaien over dat mooie Parijs. Dit is Jacques Dutronc.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. We'll be right back.

Het was Aha met The Living Daylight. Wist je dat vrouwen vaker knipperen met hun ogen dan mannen? Dit wordt vooral duidelijk bij een sterk geluid. Vrouwen knipperen dan namelijk een paar keer, terwijl mannen maar één keer knipperen. Mensen met lichte ogen knipperen trouwens vaker dan mensen met donkere ogen. Wat mij betreft maakt het geen bal uit als het maar blauwe ogen zijn. Dit is Elton John.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's stellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

We begonnen deel nummer 2 van deze zondagmorgen zonder zorgen met de Swedish House Mafia. En Wait So Long. En dit was dat kleine purperen ventje. Die zou vandaag jarig zijn, moest hij niet overleden zijn in 2016 uiteraard. Prince met The Most Beautiful Girl in the World. Laten we het even hebben over de dagrecorden wat de temperatuur betreft. Op een 7 juni in 1996 was er de hoogste maximumtemperatuur hier bij ons in België. Toen was het 32,9 graden, stel je voor. Daar zijn we vandaag nog wel een heel stuk vanaf. En de laagste temperatuur, gelukkig zijn we daar ook een stuk vanaf. Toen was in 1923, toen was het hier in Vlaanderen 3,4 graden. Maar er zijn nog wel wat andere dingen gebeurd op een 7 juni. Toen was er een tornado in 1996 die door de streek van Brugge liep, maar echt niet veel schade aanrichtte. In de provincie Antwerpen vielen er dan weer hagelbollen die wel schade veroorzaakten. Bijvoorbeeld was er in Niel een tornado die schade brokkende, maar dat was in 1997. Een jaartje later en in 2012, allemaal op een 7 juni, was er een tornado die in Tongeren, of die van Tongeren overhoeselt naar Zutendal trok en die veroorzaakte uiteraard ook veel schade. Dit is Agneta, Benny, Bjorn en Anna Frida. Dit is ABBA met Gimme Gimme Gimme.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Je zou hem de ideale schoonzoon kunnen noemen. Heeft veel weg van Julio Iglesias. Deze Frank Gallen met uiteraard een cover van Wiltura. Dat heet El Bandido. En daarvoor dus nog ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Olifanten die hebben met 22 maanden de langste zwangerschap in het dierenrijk. Terwijl de langste zwangerschap bij de mens ooit 17 maanden en 11 dagen was. Dat zal een buikje geweest zijn. Dit is Trini Lopez. I had a hammer.

Deze heren haalden hun mosterd bij Gene Vincent, Eddie Cochran en Bill Haley, dus twee cats. Ze zagen hun oorsprong in 1979 op Long Island, maar ze moesten dus wel een jaartje wachten voor ze de eerste hit scoorden. En dat was deze Runaway Boys. En laat ons eerlijk zijn, bij ons hier in België is het zowat de enige echte hit die we van de Stray Cats ooit gehoord hebben. Dit hier is Evelyn Thomas. We gaan lawaai maken met High Energy. High.

zo. Als je het mij vraagt, nog altijd een van de betere platen die er rond die periode gemaakt zijn. Softcell met Tainted Love. Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen? Wetenschappers van het Aalborg University hebben ontdekt dat mensen met rood haar een verschillende tolerantie hebben voor pijn. Het grootste verschil zit hem in stekende pijnen in de huid. Mensen met rood haar zijn wel gevoeliger voor kou en ze hebben meer kans op kiespijn. En ze zijn ook gevoeliger voor zonnebrand, maar dat wisten we al. Maar ze zouden dus ook minder pijn voelen. Ik zou me haast gaan wensen dat ik rood haar zou hebben. Dit is Viola Wills.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Net nog bij ons op de radio, Roxy Dekker met Loser. En dit was uiteraard Neil Diamond met Sweet Caroline. Dit was hem alweer, zondagmorgen zonder zorgen op deze zondag. We zijn vandaag 7 juni 2026. Zo dadelijk na 12 wens ik je heel veel succes en plezier bij collega Dave. En wij gaan er straks uit met informatie rond de junikermis in de gemeente Edegem. En tot dan heb ik nog voor je deze hier. Dit is Yazoo en Situation.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontig. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijd verkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's tellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan. En iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bij Aluminium Duffel aan de Stokletlaan is afgelopen zaterdag een tijd lang ontruimd na een lek. Niemand raakte gewond. Rond 15 uur lekte er waterstoffluoride uit een pomp in een lokaal aan de kant van de Walemstraat. Dat is een giftige en bijtende stof. Ze kan gevaarlijk zijn voor ogen, huid en luchtwegen. De brandweer ging het lokaal binnen met speciale pakken en ademlucht. De pomp werd stilgelegd. Daarna stopte het lek. De brandweer maakte alles schoon. Na de interventie kon het personeel weer aan het werk. Een gespecialiseerd bedrijf herstelt de pomp. Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven is vrijdag een jonge arbeider omgekomen. Hij werd rond 2 uur op het bedrijfsterrein aangereden door een heftruck. De man was te voet op weg naar zijn werkplek in een labo. Hij zou op een aangeduide strook hebben gelopen. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De arbeidsauditeur onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Voor familie en collega's is slachtofferhulp geregeld. Volgens Evonik is dit het eerste dodelijke ongeval op de locatie in zeker 27 jaar. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's stellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Your husband is coming.
1: De beste mix van muziek en Actua.
2: Ook op zondag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: hebben.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
2: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
5: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's tellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden meebekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edegem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edegem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edegem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
3: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Dit is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Bij Aluminium Duffel aan de Stokletlaan is afgelopen zaterdag een tijd lang ontruimd na een lek. Niemand raakte gewond. Rond 15 uur lekte er waterstoffluoride uit een pomp in een lokaal aan de kant van de Walemstraat. Dat is een giftige en bijtende stof. Ze kan gevaarlijk zijn voor ogen, huid en luchtwegen. De brandweer ging het lokaal binnen met speciale pakken en ademlucht. De pomp werd stilgelegd. Daarna stopte het lek. De brandweer maakte alles schoon. Na de interventie kon het personeel weer aan het werk. Een gespecialiseerd bedrijf herstelt de pomp.
4: Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven is vrijdag een jonge arbeider omgekomen. Hij werd rond 2 uur op het bedrijfsterrein aangereden door een heftruck. De man was te voet op weg naar zijn werkplek in een labo. Hij zou op een aangeduide strook hebben gelopen. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De arbeidsauditeur onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Voor familie en collega's is slachtofferhulp geregeld. Volgens Evonik is dit het eerste dodelijke ongeval op de locatie in zeker 27 jaar.
5: Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Wat mag je vandaag nog allemaal verwachten? Wel, de nieuwsfeiten van de dag. De jarige Christophe komt ook nog langs. En ik heb ook de Afas Doomkalender vanavond nog hier.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond jaren geleden op deze 7 juni, dan ben je ook hier bij ons aan het juiste adres. Dat weet ik jou zo dadelijk te vertellen. Na deze Heaven and I Run. Come on.

7 juni vandaag, Noorwegen wordt onafhankelijk van Zweden en dat vandaag in 1905. In de Iraanse hoofdstad Teheran vinden tegelijkertijd twee aanslagen plaats waarbij 23 doden vallen, dat vandaag in 2017. En de Ancona vaart als eerste schip door de sluizen van het Panamakanaal en dat vandaag in 1914.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Ja, vanavond valt de doek definitief over K3 Originals. In de Antwerpse Avasdoom staan Karen Damen, Christel Verbeke en Kathleen Aerts voor de 48ste en allerlaatste keer op het podium als de originele formatie van K3.

Ja, met misschien al een knipoog naar de komende zomer. Ja, de maand mei was fantastisch qua weer. De maand juni tot nu toe, ja, ik moet zeggen, ja, veel buien toch al gehad. Hè? Maar goed, ja, deze man hoef ik niet meer aan je voor te stellen, uiteraard. De King of Pop, dat kan ik er nog wel over zeggen. Met deze, Off the Wall.

Zo dadelijk weet je alles wat er zoal in de regio gebeurt, dankzij het regionieuws, dat komt eraan. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Ik heb nog een beetje ambiance van Jody Bernal hier bij Zaterdam en Cassie Keno.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontich. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's stellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Up on the Roof. Even de hoogte in met Vitables hier bij Zuidrand. Als je graag wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat weet ik straks te vertellen. Even naar Nederland met Doe Maar, Sinds een dag of twee.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Ben jij vandaag toevallig jarig, van harte proficiat, dan ben jij jarig samen met Urbanus. Die wordt er vandaag 77. En dan ook nog Tom Jones, een popzanger uit Wales is dat. En die wordt er vandaag 86.

0: be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be alright. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Wat lees ik nog net in de krant? Wel, onderzoekers van de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk hebben met behulp van kunstmatige intelligentie een nieuwe manier gevonden om vaccins te ontwikkelen. Met één enkele injectie zou het vaccin immuniteit kunnen bieden tegen hele families van virussen en tegen toekomstige mutaties. Volgens onderzoekers kan dit toekomstige pandemieën helpen voorkomen nog voordat ze uitbreken.

Het nieuws, dat komt er zo aan om 6 uur. En daarna is er nog veel meer, uiteraard. Ik heb nog een zonnig nummer om al die stormen en regen te doorstaan van de George Baker Selection.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bestuurder is zaterdag rond 16 uur met de auto in de vitrine van een kledingwinkel gereden aan de Mechelse Steenweg in Kontig. Er vielen geen gewonden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een ademtest en speekseltest waren negatief. De auto moest worden getakeld. Het gebouw liep geen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdverkeershinder.
4: De opbouw van Tomorrowland zorgt opnieuw voor extra vrachtverkeer in Boom en Rumst. Daarom laten beide gemeenten het verkeer meten. Op 14 plaatsen komen ANPR-camera's. Ze staan op belangrijke toegangswegen en aan de ingangen van Tomorrowland en Dreamville. De camera's tellen vooral inkomend verkeer dat met het festival te maken heeft. De metingen lopen tot en met 20 augustus. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen, het soort verkeer, het tijdstip en de gekozen routes. Ook wegenwerken worden mee bekeken. Met de cijfers willen Boom en Rumst hun verkeersmaatregelen beter beoordelen en verbeteren. Morgen start wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en af en toe wat regen. Later kan het tijdelijk droger worden. De temperatuur klimt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag blijft het eerder fris voor de tijd van het jaar. Er zijn wolkenvelden en tussendoor kan er nog een korte bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Woensdag krijgen we een rustiger weertype met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, maar echt warm wordt het niet. De maxima liggen opnieuw rond 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Het komen hier nog wat leuke dingen hier in de show. Zo is er straks de Avasdome kalender. Christophe komt ook nog langs. We gaan ook even kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. Dat en nog veel meer. En er zit ook muziek in uit de jaren 90. Texas. En In Our Lifetime is dit.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Affa's Dome, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Groot hit voor Justin Timberlake hier bij Zuiderland. Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een mooi country nummer van Tammy Wynette. Stand by your man.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: Hoe een dubbeltje rollen kan. Toen Tammy Wynette het nummer Stand by your man schreef met producer Billy Sherrill, moest ze er niets van weten. Het nummer dat ze in amper 15 minuten in elkaar hadden gebokst, had echter weinig gemeen met de liedjes die ze tot dan toe had gezongen en er zat bovendien een hoge noot in die ze moeilijk kon halen. Toch nam Tammy Wynette de song op en tegen alle verwachtingen in werd het een enorme hit. Vanwege het thema dat een vrouw haar man trouw moet blijven, ook in moeilijke tijden, werd het liedje door de feministische beweging gefnuikt, maar Wynette, die van Stand By Your Man was beginnen houden, heeft het altijd verdedigd. Toen Hillary Clinton, nog voor haar periode als First Lady, er ooit iets denigrerends over zei, kreeg ze van het publiek tonnen kritiek. En van Wynette, die zich bleef afvragen wat er zo verkeerd kan zijn aan het accepteren van de mindere kanten van je man, 'cause after all, he's just a man, parafraseerde ze haar eigen liedje.

Wat stond er vandaag in 1976 op nummer 1? Wel, John Miles, die schreef met Music, een van de meest herkenbare pop-rock klassiekers uit de jaren 70. Het nummer verscheen in 1976 op zijn debuutalbum Rebel en werd geproduceerd door Alan Parsons, die later ook bekend werd met The Alan Parsons Project. De single groeide uit tot Miles' grootste hit. In het Verenigd Koninkrijk haalde hij de derde plaats en in Nederland werd het nummer zelfs een echte klassieker en ook bij ons uiteraard. Dus Valazzi, dit stond vandaag in 1976 op nummer 1.

dat is nog eens muziek, zie je. Dus ik denk dat dit nummer niet voor niets music heet. Dat was nog John Miles. Zo dadelijk gaan we even naar de jaren 70 met 70s at 7. En voor het zover is, gaan we met z'n allen nog eens gezellig naar het strand met Chris Rea en On The Beach. Maak er nog een fijn weekend van, wat er nog van overblijft natuurlijk. En graag tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9. Yeah.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 90's at 9.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: lekker lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Right, alright. End of the Line was dat van Traveling Wilburys. U weet wel, die Amerikaanse supergroep uit eind jaren 80. Rond Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty en nog een paar andere die ik vergeten ben. Welkom in het Zondereiland. Het is weer zondagavond. Ik neem u weer mee op sleeptouw door mijn steeds nog groeiende muziekcollectie van LP's en CD's. Onze volgende is ook uit de States van ZZ Top en Sharp Dressed Man.

Eentje van bij ons, zeggen ze dan. Van Venus in Flames was dat uit 2007 met Hanging On. Tijd voor een disco-klassieker. En eentje uit de late jaren 70 van Earth, Wind and Fire. Hier zijn ze met Boogie Wonderland. MUZIEK

Eentje uit dezelfde periode als die Earth, Wind & Fire van daarnet. Uit 1979 was dat Christopher Cross en The Light Is On. En over licht gesproken, het is hier verdorie warm in de studio. En het komt niet door de verlichting. De warmte hangt binnen, zeggen de mensen. Ah wel, dat is het eigenlijk. Het is hier echt om te puffen. Maar ja, niks aan te doen. Ik ben God niet. Hier is Raymond van het Groenewoud.

The Game of Love was dat van Santana uit 2002. Nou ja, Santana, het was eigenlijk Carlos Santana en Michelle Branch, de zangeres die het liedje inzong. Dat doet hij wel vaker de laatste tijd, want het zingen is hem een beetje vergaan. Onze volgende is van Aha uit 2005, Mythomania. En wie niet weet wat een mythomaan is, dat is iemand die dwangmatig liegt. Hier zijn ze.

Snake Eyes was dat van de Alan Parsons Project, een nummer uit 1980. We gaan naar 1985, naar de film Back to the Future. Wie kent deze nog? Een nummer van Hugh Lewis and the News. Hier zijn ze met The Power of Love.

Ja, ja, een beetje alternatief gitaargeweld was dat van de Smashing Pumpkins en Today. We zullen het maar terug wat rustiger aan doen op dit uur van de avond. Wat dacht u van George Michael met Too Funky?

Ja, ja, kort en krachtig was dat van The Strangers. Ik weet niet van wanneer precies, maar ik denk ergens eind jaren 50, begin jaren 60 moet dat geweest zijn. Want ze hebben ook een enorm lange carrière gehad, uiteraard. Za zei tegen Ma. Hier is er nog eentje van eigen bodem uit de 90s, van Vaya con Dios. Geen bekend nummer, maar wel een hele mooie. Get to you.

Cover Me van Bruce Springsteen brengt ons wel heel dicht bij de klok van 11 uur. Einde van deel 1 van het Zondereiland. Ik ben er straks weer voor deel 2. Hier zijn nog Soul Sister en True Before We Started.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Gelukkig was dit nummer van Yvonne Elliman uit de film Saturday Night Fever uit 1978. Maar dit is wat Kim Wilde ervan maakte in 1993. If I Can't Have You. Welkom in het tweede gedeelte van het Zondereiland met Luc van Tielt. We hebben nog een uurtje te gaan en ik heb nog voor een uurtje muziek uit mijn platencollectie. Zoals deze van David Bowie en Let Me Sleep Beside You.

Only Want, een nummer uit het laatste album van Roy Orbison, het album Mystery Girl, dat postuum werd uitgegeven enkele maanden na zijn overlijden in 1988 op 52-jarige leeftijd. Dat gezegd zijnde, we blijven nog wat in de 80's en dat doen we met Alphaville en Dance With Me.

Eentje uit de jaren 90 was dat van Will Tura en Stapelgek op jou. We gaan naar de jaren 70 en tegelijkertijd ook naar onze noorderburen. Ik heb het over Earth and Fire. Ze waren destijds zeer bekend met het nummer Weekend, maar dit is de voorganger. Hier zijn ze met Seasons.

Lucky Number was dat van Lennon Lovitch. En buiten het feit dat dat mens zo zot als een deur was, is er wel iets eigenaardig aan de hand geweest met dat plaatje. Het was eigenlijk het B-kantje van I Think We're Alone Now. Dat werd gewoon genegeerd en nooit gedraaid. En dit werd een bescheiden hitje in Engeland en bij ons. Het A-kantje, echter, werd een hit 10 jaar later door Tiffany. I Think We're Alone Now. Als ik het vind, dan draai ik het zelfs nog. Hier is Hall & Oates, Kiss On My List.

Ziezo, dat was hem dan. I Think We're Alone Now van Tiffany uit 1987. Beloofd is beloofd. Andere koek nu. Gitarenkoek uit Canada uit de 70s. Hier is April Wine en Ladies Man.

Broken was dat van Top Dice. En onze volgende komt uit 1988. Maar ik moet eerst even met een bril goed zitten, want het is een moeilijke. Ik hoop dat ik me niet verspreek. We Papa Girl Rappers en We Rule. Hier zijn ze.

Een gouden ouwe was dat van Ike en Tina Turner, ergens uit begin jaren 60 vermoed ik kennen. Too Much Man for One Woman. Onze volgende is van Middle of the Road uit de 70s met Sacramento.

Black Paper, Black Ink was dat van Camden, een band van bij ons uit 2006. En we naderen de klok van 12 uur, dus het Zoldereiland zit er weer bijna helemaal op voor deze week. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zoldereiland. Er is nog Ian Dury en ik heb er ook nog een van Spandau Ballet. Bye bye, tot volgende week.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Ah.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.